0: elemente Garmonie.
1: Ons is
2: die elementen van harmonie.
3: Wij zijn de elementen van harmonie.
4: Oh, mijn zin.
5: We are here.